0: 17. Wat heet voor fijn aan het verboilen?
1: Daarvoor.
2: Even een tikje.